0: Country, bluegrass en meer ga ik niet zeggen, Jaap. Want dan ben ik het halve uitzending al bezig om dat allemaal uit te spreken.
1: Nee, dat is goed. Ja, we hebben wel bluegrass en ik zie ook twee schattige dames hier zitten. We hebben live dus.
0: Oh, dat wou jij zeggen.
1: Ja, dat brandt op mijn lippen.
0: Leuk. Nee, hoor. Maar goed. Welkom, Jaap.
1: Ja, welkom, Tibe.
0: En dan welkom, Johan, natuurlijk voor de techniek.
1: Wat doet Patrick hier?
0: Patrick is hier ook, maar die komt voor de foto's.
1: Oh.
0: En Valerie is social media, filmen en alles.
1: Hey, kijk eens, ik krijg een bakje koffie van haar. Dank je wel, schat.
0: We hebben dan twee gasten. Heel. Antoinette en Kimmy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hi.
0: En we gaan jullie straks wat meer horen.
1: Maar een goede luisteraar kent Antoinette nog. Toch?
2: Kimmy ook.
1: Ja, daar was ik er niet bij, denk ik.
0: Ja, maar Antoinette kennen we natuurlijk al hoeveel jaar in tussentijd?
3: 30.
2: Nou, wel richting de 30. Niet helemaal de volle 30, maar...
1: Je begon zo heel jong al, hè?
2: Ja
1: heel
2: jong.
1: Dat wist ik, ja.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, er is een hoop veranderd.
2: Een hoop veranderd. En nu zijn we de Orange Blossoms.
0: Kijk.
1: De Orange Blossoms, oh ja.
0: En dan gaan we straks over praten. En natuurlijk het leuke reisje wat jullie gemaakt hebben naar Amerika.
3: Ja. Ja.
0: En daar zijn hele spannende dingen te vertellen.
1: Oh, dat is ook leuk.
3: Dat
1: is ook leuk.
0: Ja. We begonnen met Eric Church.
1: Ja, leuk. Ook omdat hij met Luke Bryan het in een album gemaakt.
0: Oh.
1: In het verleden.
0: Ja.
1: En Luke Bryan vind ik nog wel een beetje... Nou, dit is ook prachtig.
0: Ja.
1: Maar goed, iedereen heeft zijn voorkeuren natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar dat wist ik niet. Ik denk, hey, heeft ook een mooie LP gemaakt met Luke Bryan.
0: Ja.
1: Wat draaiden we ervan hem ook?
0: Drink in my hand.
1: Als het maar geen alcohol is.
0: Nee.
1: Nee, geen alcohol.
0: Ik drink melk in mijn hand.
1: Water zag ik wel.
0: Oh, kijk. Nee, maar het komt allemaal wel goed. De volgende is van jou, Jaap. Zeg het eens.
1: Oh, die is van Colleen Carter. Kennen jullie die?
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is de dochter van June. Van June Carter Cash, ja. Ja, en heel op zeggen, ja, maar voor Johnny Cash. Nee, die was voor Carl Smith. Toch? Ja, hè? Ja. Dat is de man. Maar goed, wat zeggen we daarover, Tieme? Ja, ze is... Ik dacht dat die kleine meisjes altijd klein bleven, maar ze is al 70.
0: Oh, dan is ze op mijn leeftijd.
1: Ja, ze zit bij jou in de buurt, dat zeker
0: zo. Zo.
1: Maar dit liedje wat ze gaat zingen, dat is in 1936 al geschreven door A.P. Carter. Bij iedereen bekend, toch?
0: Ja.
1: A.P., iedereen kent A.P. natuurlijk. Maar goed, in 1990 nam zij het schijfje op. Nu dus de dochter van June Carter Cash. Met het mooie My Dixie Darling.

0: Colleen ik zit al aan de tweede kant, jongen. Ik zat
1: ze
0: al
1: was even... vroeger wel een beetje slecht voor zichzelf. Wist je dat? Nee, hè?
2: Nee, dat wist ik niet.
1: Ja. Drugs, drank en zo.
2: Oh, ja.
1: Nooit goed voor je. Weet ik zeker. Maar goed, dan de verhaal. Bluegrass.
0: Ja, Bluegrass. Ja. We gaan naar de Gibson Brothers. En dat doen we graag natuurlijk, want die hebben een hoop leuke muziek gebracht.
1: Ontzettend leuke, ja, ja.
0: Van een album Darken Hour of uit 2003. Dat is niet zo lang geleden nog.
1: Nee, dat is een heel jong ding.
0: Ja.
1: Zeker. En weet je wat ook was? De Gibson Brothers. Kijk, ze werden opgevoed op een farm ten noorden van New York. En hij was leraar en de andere broer die was koeienboer bij zijn vader. Ze hebben de hele zooi in één keer verkocht. Ze gingen naar Nashville.
0: Ja.
1: En in 2003 kwam er in één keer het nummer uit. Ring the Bell.
0: Oh, die ken ik nog wel, ja.
1: Dat was hun debuut.
0: Ja.
1: En toen was iedereen verkocht. Ze kregen gelijk een dikke platte contracten. Weet ik
0: oh,
1: wat al.
0: Zo.
1: Maar goed.
0: Hey, maar sowieso is het een prachtig bluegrass nummer nog. Hè? Dat doen wij ook graag in onze uitzending.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar Dust.
1: Ja? Hé, er zat stof op. Als er maar geen stof op zit.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, zoals het gebruikelijk is, proberen we altijd de mooiste muziek te halen uit de tijd van de Bristol Sessions.
2: Ja.
1: Ja, ja.
3: Ik ben eerlijk.
1: Ja, nee, maar goed. Dit is muziek uit de jaren 1926, 27. En,
2: wel bekende nummers allemaal.
1: Ja.
2: Of tenminste, bands.
1: Ik heb pas wat gekocht, Jaap.
2: Wat dan?
1: Ik heb de box gekocht van de Bristol Sessions. 5 cd's. Een mooi dik boek.
2: Veel plezier ermee. Nee, het is zo mooi. Nee, wat van de Carter Family. We beginnen toch met de Carter Family.
1: We beginnen met de Carter Family.
2: Ja, die heeft weer een nieuwe. Ja, ze leven al lang niet meer, maar ze hebben wel een remastered
1: uit. Ja.
2: En dat klinkt wel perfect, toch?
1: Ja.
2: Ja, dat hoort wel niet, dat snap ik. Maar ik vind het wel leuk.
1: Ja, en van de Carter Family draaien dus het nummer Little Lock Cabin by the Sea.
2: Oh ja, bekend.
1: En Ernst V. Stoneman.
2: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Want dat deed hij met zijn familie. Oh nee, mocht dat niet.
1: Ja.
2: Ja, leuk. Ja, zat in zijn oude rookstoel. En zijn kinderen speelden allemaal een instrument. Er was één dochter bij, die speelde heel goed banjo. Oké, volgende. Oh, Jimmy Rogers, zingen cowboy.
1: Ja, maar ik kan weer eens even zeggen van die Ernst. Tell mother I will meet her.
2: Oké.
1: Okay, ja. Ik weet niet waar ze dat willen doen.
2: Ik weet ook niet, misschien.
1: Gewoon gezellig, erg kletsen met elkaar.
2: Een restaurantje in of zo.
1: Zou wel kunnen. Ja. En dan wat je al zei, de laatste, Jimmy Rogers. Het zijn de drie die eigenlijk de Bristol Sessions zijn begonnen. En Jimmy Rogers zingt The Soldier's Sweetheart. En we beginnen dus met de Carter Family.

0: Nou.
1: Maar apen.
0: Nee, grapje, nee. Nee, maar daar kwam het vroeger wel vandaan.
1: Dat kwam het vandaan en dat, ja, is, dat is echt het begin geweest.
0: Zeker. En zeker ik, wat ik vind van de Carter family. Ja. Wat AP Carter allemaal gedaan heeft in zijn leven. Dat is heel veel.
1: Dat is heel veel. Dat is
0: mooi hoor, zeker.
1: Maar goed, dat waren onze drie oude voor vandaag. En dan eentje, die ken jij ook wel, Jaap. Hij is dement.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, tuurlijk ken ik die. Ja, ja, oh, zo'n mooie stem heeft die vrouw. Tenminste, ja, aparte mooie stem heeft. Zo, ja, zo laat ik het zo zeggen.
1: Ik heb ze live gezien in Utrecht. Tivoli.
0: Oh, ja?
1: Ja.
0: Oh, dat was toen niet...
1: Nou, ze zong heel weinig eigen nummers en heel veel nummers. Was dat toen uit het Japans of zoiets?
0: Nee, Russisch.
1: Of Russisch?
0: Russisch, dat was een schrijver, een boekschrijver. En daar heeft ze heel veel uitgehaald.
1: Ja.
0: En ik heb die LP ook gehoord. Ik heb wel wat van haar, maar die zou ik niet halen, nee.
1: Nee?
0: Ja, je moet ervan houden, maar daar ben ik van haar niet gewend.
1: Nee.
0: Wat ze nu gaat zingen, dat is veel mooier.
1: Nou, kijk.
0: Toch, maar goed, ze deed dingen met John Prine, met heel wat mensen nog.
1: Maar de goede muziek is van haar wel afkomstig, vind ik.
0: Ja, ik vind het wel, ja. Er zitten mooie teksten natuurlijk. Ja.
1: Hey, zullen we het wonderschone, schone, The Shores of Jordan laten draaien van het album My Life 1994?
0: Ja, doen we.

0: omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Dwight Yoakam.
1: Ja.
0: Understand Your Man.
1: Ja, dat is ooit geschreven, volgens mij in 1963, door Johnny Cash. Maar dat kon je wel een beetje horen.
0: Ja, daar zit wel een Johnny Cash verhaal.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar goed.
0: Goed, we hebben van deze keer, deze drie maanden eigenlijk, hebben we dus het item Emmylou Harris. En daar willen we dus diverse keren wat artiesten van laten horen. En de eerste twee die zijn vanavond hier. Het leuke is, maar daar gaan we straks even over hebben, dat jullie ze ook echt ontmoet hebben. He, dus dat is wel heel bijzonder. Misschien maakt dat de muziek nog voor ons nog weer leuker. Dat weet ik niet. Maar ja, de Orange, of the Orange Blossoms. Het zijn Antoinette en Kimmy. En ik zeg maar deze keer er weer bij. De microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan dus starten met een liedje van Emmylou Harris, Two More Bottles of Wine. En we zullen zo het verhaal vertellen.
3: One, two, three, four.

0: Dank jullie wel.
1: Ja, je
0: mogen... we mogen nog een keer, hè?
1: Ja, en daar mag je gelijk ook iets over vertellen.
0: Ja. Het volgende liedje is 3 weken geleden, om precies te zijn, uitgebracht.
2: Uitgebracht, ja. Ja. Eindelijk.
0: Eindelijk, na 4 jaar tijd. Ja, en het gaat over... Nou, het is eigenlijk het eerste liedje wat Antoinette en ik samen schreven.
2: Ja.
0: 4 jaar geleden alweer. Ja. Inmiddels al weer bijna 5 jaar, denk ik.
2: Daarom is het dus eindelijk.
0: Eindelijk, ja. En ja, het gaat over realistische liefde. Liefde is niet altijd makkelijk. En ja, daar gaat het over. Dit is You and I, The Realistic Love Song.

0: De Royce zijn dit. Broer en zus.
1: Bluegrass, hè?
0: Mooi, het is bluegrass muziek, zeker. Graag in onze uitzending.
1: Ja, dat is jouw smaak, dat weet ik. Ja, maar ik vind het ook leuk, hoor.
0: Ja. Maar ze zijn geboren en opgegroeid in Canada.
1: Ja, ik ben Canadezen, ja.
0: Zijn ze nu nog in Amerika?
1: Ja, Nashville, natuurlijk. Je moet in Nashville wezen, natuurlijk.
0: Dat moet ook eens een keer vol raken, dat Nashville, toch?
1: Dat gaan ze gewoon uitbreiden, denk ik.
0: Elke keer als wij wat te vertellen hebben, gaat het over Nashville, dat ze daarheen gaan.
1: Nou, kijk, want die mensen in Nashville hebben hun ontdekt natuurlijk in Canada. En ze denken, oh, hierheen komen, want daar kunnen we een platencontract van maken.
0: He? Zeker, zeker.
1: Hij moet ook denken aan de portemonnee.
0: Ja. Ja, het gaat allemaal om het grote geld.
1: Ja, vaak wel, ja.
0: Maar dat maakt niet uit, want het gaat ons om de muziek.
1: Ja, bij ons wel natuurlijk. Bij ons gaat het in het klein, daar gaat het even in het groter.
0: Ja. Maar wat ze gedaan hebben, want dat was een heel bekend deuntje.
1: Ja, van de beginner van de bluegrass muziek.
0: Bill Monroe.
1: Die begon ermee, ja. En, het staat op een album. A Gypsy a Runaway Train. Er was meer wat van getijd, 2013.
0: Ja. Blue Moon of Kentucky.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Maar goed, dan gaan we verder met...
1: Popmuziek?
0: Dat ga ik jou even laten vertellen.
1: Popmuziek?
0: Ja,
1: nee, ik vind geen popmuziek.
0: Nee, dat zeker.
1: Nee, want er zat pedal steel als satriet.
0: Ja.
1: Toch wel? Jazeker. Nee, we hebben het over Sweetheart of the Rodeo uit 1968. Maar er zat onder andere, en ik noem ze niet allemaal, Chris Hillman, Roger McQueen en vele anderen. Maar op dit album kwam voor het eerst mee die Graham Parsons. Die deed dan mee.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja. Die had natuurlijk een hele mooie stem. Ah, trouwens, Chris had ook een mooie stem. Ze konden allemaal wel zingen. Roger McQueen ook. Konden allemaal zingen. Maar goed. Nou hoor je dus de Birds eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dan de stem van McQueen Parsons. Met dat mooie Hickory Wind.

0: Oh. Hey.
1: Welke pedal stuurt het daar?
0: Ja, van de, het was Piet Sneaky. Sneaky
1: Piet.
0: Sneaky Piet was dat, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat pedal stuurt. Ja. Leuk, hè?
1: Ja, dus.
0: Alleen de naam al. Stiekem met Piet.
1: Heel leuk, heel leuk. We gaan zometeen naar het laatste nummer van het eerste uur alweer. Het gaat allemaal maar door, hè?
0: Je had nog wat te melden, toch?
1: Ik had nog wel te melden, ja. Want het is... we krijgen echt elke keer krijgen we dus aan... Oh, naar de plaat. We gaan eerst de plaat drijven.
0: Oh, van, dit van Marty Stewart. Nee, van Marty Robbins.
1: Nee, dit is Marty Stewart die we gaan draaien.
0: Oh ja, maar het is van Marty Robbins. Ja, natuurlijk.
1: El Paso.
0: Het grensplaatje.

0: Ja, is er eigenlijk toch wel eentje een beetje uit de oude doos, ja, toch niet?
1: Ja, maar dat is wel mooi. Kijk, wat de mooiste kant in de muziek zeggen kan, is van 1965 tot 1975. En na 1975 kwam de synthesizer. Toen vond ik er niks meer aan.
0: Ja, maar bij de meeste dat is niet helemaal waar. De meeste country muziek zat geen synthesizer.
1: Nee, die hoe heet dat? Later wel.
0: Oh.
1: Jawel.
0: Dan heb ik daar even niet over nagedacht.
1: Ja. Kijk, ik hou van lekkere instrumenten. Zo dobro, banjo en zo.
0: Ja.
1: De echte country instrumenten erin. Dat vind ik leuk om te horen.
0: Ja. Hey, we gaan binnenkort weer wat krijgen.
1: Oh.
0: Nou, zaterdag 6 juni komt er een bijzonder bezoek. James Maddock. En hij is eigenlijk wel heel erg bekend voor heel veel mensen. Want hij zat eigenlijk bij heel veel bandjes. Als je dat zo bekeken hebt. De Waterboys. Piet Seeger. Lev Van Helm. Bruce Springsteen. Daar heeft hij allemaal mee opgetreden. En natuurlijk de support act voor Counting Crows. En dat was in Amsterdam. Toen hij daar was, heeft hij dus in Avas Live heeft hij dat gepresenteerd of gedraaid.
1: Want hij doet folk, Americana, classic pop, rock. Hij doet alles.
0: Hij doet van alles. Dus dat komt dan bij ons. Leuk toch?
1: Ja, hier live zingen.
0: Ja.
1: Hij alleen met gitaar?
0: In principe wel, ja. Dus,
1: Oké, dat, nou ja. Dat is leuk om te horen natuurlijk.
0: Nou, dan gaan we dus zo naar het tweede uur. Want dat is zometeen ook weer aan de beurt. Dus straks blijf even gauw zitten.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy JV Cloud from West Texas.

0: Welkom in het tweede uur van Kantrant, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekcel. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, Jaap.
1: Ja, het zit ook live tussen, dat is het belangrijkste.
0: Ja, dat klopt. Dat hebben we ook weer vanavond. Dus, tweede uur begonnen we met Dolly Parton. Ze is 80 geworden en daar hadden we dus... De vorige 3 maanden hebben we daar aandacht aan besteed.
1: Ja, raar.
0: Door dus Nederlandse artiesten, dames.
1: Ja.
0: Nummers van Dolly Parton te laten zingen. En dat doen we dan nu in dit geval met Emmylou Harris. De komende tijd dat we nog hebben, gaan we dat zeker even doen. Maar Dolly Parton die zong dus van haar Bluegrass album Steady as the Rain.
1: Nou, het is ook een dame die erg veelzijdig is natuurlijk.
0: Ah, ik zie er bij mensen zoveel van.
1: Je Night of Ice neemt of zo, dat is het popnummer.
0: Ja, maar
1: kijk, onbekend. Dat is wereldwijd.
0: Maar ik vind die onbekende nummers vind ik altijd zo leuk.
1: Ja, nee, ook. En die vrouw die kan gewoon alles. En volgens mij is zijn stem nog hetzelfde als voor 40 jaar terug.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het verandert wat niks.
0: Nee.
1: Ja, vind ik hoor. Maar dat is persoonlijk. Maar goed.
0: Ja,
1: dan gaan we naar mijn favoriet.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Mr. Tom T. Hall, ja. Ja. Oh, ik was gek van hem. De storyteller, ja, prachtig. Ja. Ik heb wel eens gezegd natuurlijk, hij was getrouwd met een Engelse vrouw, Miss Dixie en zo. En hij is geboren in Olive Hill in Kentucky. En, maar we hebben wel eens een keer wat over hem verteld. We hebben ook wel eens een programma over hem gemaakt, volgens mij.
0: Oh ja.
1: Hé?
0: Maar er hebben geen programma's voor gemaakt nog.
1: Weet je wat je wel hebt tegenwoordig? Ga je op Facebook Tom T. Hall aanklikt, dan krijg je steeds die plaatjes terug. Dat klopt, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk ook.
0: Ja.
1: En vorige week hoorde ik A Week in the Country Jail. Ik denk, laten we dat eens een keer draaien.
0: Ja, kijk.
1: Toch?
0: Ja,
1: niet?
0: Ja, zeker.
1: Maar het is wel een eindje oud, hoor. Want, moet ik even spieken? Het is van 1995. Nee, 1970 heeft hij dat geschreven. Sorry.
0: Oei.
1: Ja. Maar goed, ik ben nog... Langs zijn huis gereden toen, want hij woonde toen in Franklin, Tennessee. Maar daar is hij ook begraven, geloof ik. Maar ja, voor mij was hij een hele grote, voor meerdere mensen.
0: Jawel, voor mij ook wel, Jaap, hoor. Daar hoef je geen bang voor te wezen.
1: A week in a country jail.

0: Nou, dat was dus Mr. Tom T. Hall, de storyteller. En ja, we hebben jullie niet voor niks hierheen gehaald natuurlijk. Hè.
1: Nee, toch?
0: Panummers zingen, dat is wel maar...
1: Nou, noem het maar niks.
2: Dat vinden we ook heel leuk om te doen, hoor. Dus,
1: dankjewel dat je daar aandacht aan besteedt en dat we liedjes mogen laten horen.
0: Dat doen we heel graag. En wat ik al verteld heb net eventjes, ons item is natuurlijk over het hele jaar... drie nummers van Dolly Parton, nou drie nummers van Emmylou Harris.
1: Vriendinnen, hè?
0: Ja, ja zeker. En dan zometeen hebben we dus ons verhaaltje over Bill Monroe. Daar zijn we nog een paar Nederlandse artiesten, wat mannen te zoeken, die daar aan mee kunnen doen. Maar ik heb er al eentje, dus
1: wat leuk.
0: Dat komt goed. De Orange Blossoms, waar die naam?
3: Ja, van de Orange Blossom Special natuurlijk.
0: Toch wel?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, ik heb er al over lopen denken, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Nou, daar is het wel een beetje op geïnspireerd. En we wilden ook iets wat toch ook wel met een Nederlands tintje te maken heeft. En dat is het oranje, orange. Dus ja, en we vinden onszelf natuurlijk wel een beetje speciaal. Maar we dachten, we halen het er wel af.
3: Ja.
1: Maar vandaag is het een special op deze radio. Dus vandaag is het wel de Orange Blossom special.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, hoe komen jullie zo bij elkaar? Want
1: lang leven social media.
3: Lang leven social media.
0: Is dat echt zo gegaan?
3: Ja, ja. Ik weet niet. Ik denk net toen ik de eerste keer hier was geweest. Ja. De allereerste keer. Toen kreeg ik volgens mij daarna een berichtje van Antoinette. Van hey, heb je keer zin om af te spreken? Want we volgen elkaar echt al heel erg lang. Want de kantje wereld is natuurlijk niet zo enorm groot in Nederland. En toen al helemaal niet, 4 jaar geleden.
1: Ja,
3: het wordt gelukkig steeds beter.
1: Ja, ik dacht, ik kan het vast wel vinden met haar. Want ik vond het wel heel tof om te zien wat zij allemaal deed. Dus ik dacht, we gaan eens een keer afspreken als zij dat ook wil. En gewoon eens een beetje kletsen over country muziek.
0: Ja.
1: Met een soort van close leeftijdsgenoot. Nou ja, dus toen ben je langsgekomen bij mij thuis. En het was heel gezellig. We waren nog steeds niet uitgepraat. Ze is blijven eten. Ze ging super laat weg. Dus,
3: ja. Ja, ik voelde me helemaal thuis. Ja. En we kwamen er dus ook achter dat we echt beide zo enorm fan zijn van de 90s country. En dat heb je gewoon niet zoveel in Nederland. En het was gewoon heel bijzonder. En op een gegeven moment kwam Antoinette, denk ik een aantal maanden later, met het idee van... met een berichtje van... ik heb denk ik een liedje voor je... want ik heb een melodie in mijn hoofd. En,
1: een stuk tekst.
3: Laten we een keer
1: het is
3: samen...
1: niet voor mij, dacht ik. Nee. Ik dacht, dit is voor Kim.
3: Ja, laten we een keer samen kijken... dat we hem af kunnen maken. Ja. Nou ja, en toen we samen dat refrein gingen zingen... van You and I dus, wat we net hebben gezongen... toen dachten we van, oh wow.
1: Ja, het was eigenlijk de eerste keer samenzang. En dat we echt dachten... ja, Kimmy krijgt dan kippenvel op de been. Dat is een goed teken.
3: Dat is heel bijzonder als ik kippenvel op mijn been krijg.
0: Ja, ja. Ik heb het nu op mijn armen. Maar... Oh.
3: Vanwege de kou of vanwege het mooie interview.
0: Oh.
1: Ja, en toen, daar is eigenlijk de Orange Blossoms geboren een beetje.
3: Ja, een beetje, want we gingen toen samen op vakantie naar Griekenland. En toen dachten we van we vinden het... We hebben natuurlijk allebei gewoon ons eigen ding kunnen doen. En Antoinette ook al zit dit jaar 30 jaar in het vak, hè, die meid.
1: Jongen,
3: jongen.
1: Bijna
3: 20, ja.
1: Samen 50.
3: Samen 50, dus we hebben ook weer wat te vieren. Kijk. Maar we dachten van... het is gewoon veel te leuk om voor onszelf te houden.
0: Ja.
3: Dus, en we vinden het samen gezellig. En,
0: Nou, kunnen jullie ook heel makkelijk samen nummers schrijven?
3: Ja.
1: Ja, dat doen we ook heel erg veel.
3: Ja.
1: Ja.
0: Zijn jullie al bezig met een cd? Of,
1: Een album,
3: We hebben eigenlijk het album al geschreven. We gaan dadelijk nummers schrappen.
1: Ja, we schrijven er nog steeds. Er komen nog steeds liedjes bij. Dus het wordt straks, denk ik, een beetje kiezen. Van welke gaan we samen, wat past mooi bij elkaar op het album wat we gaan opnemen.
3: Ja.
1: Dus dat is wel heel tof dat we dat kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: Maar eerst jouw album er even nog
3: eerst
1: uit.
3: Eerst mijn EP eruit. De EP die is al een 10-jarig plan, is het onderhand. Dus die gaat dit jaar uitgebracht worden. En dan gaan we ons einde van het jaar of begin volgend jaar focussen op onze muziek. Ja. En we gaan kijken of dat we het eventueel in Nashville gaan opnemen of in Nederland. We gaan over een aantal weken weer naar Nashville.
0: Zo.
3: Dus dan gaan we kijken wat daar allemaal weer gebeurt. Want dan gebeuren altijd heel veel bijzondere dingen.
0: Daar ga ik nu naartoe. Ja. Want dat, toen ik dat las en de foto zag, toen dacht ik van fantastisch. Dames, wat hebben jullie meegemaakt?
1: Ja. Dacht je niet, het is niet echt? Dacht je niet dat het niet echt was?
0: Nee. Ik had al wel verwacht dat het echt was. Ja, ik weet niet hoe het kwam, maar...
1: Soms als ik er naar kijk, dan vind ik nog wel... Dan denk ik van, ja. Dit is toch maar eigenlijk...
0: Ja. Ja. Nu heb ik weer kippenvel, dus...
1: Ja,
0: dat is prachtig. hoe is ze?
1: Ze is ontzettend lief. Wat een lieve vrouw. We waren natuurlijk super zenuwachtig toen we wisten dat we haar gingen ontmoeten.
3: Bij haar thuis.
1: Ja, we gingen helpen bij het opnemen van een filmpje van een van haar goede doelen. Dat is een stichting voor honden, asielhonden. En die verbinden ze dan aan dakloze jongeren, kansarme jongeren. Dus een heel plan zit erachter dat ze dan die mensen 18 maanden lang in een programma opleiden. Tot hondentrimmer bijvoorbeeld. Ja. En die mensen hebben, en dieren hebben een beetje dezelfde achtergrond. Dus nou ja, daardoor hebben ze allemaal weer... Een doel in het leven en ook een plek in de maatschappij. Dus super mooi. En voor die stichting, ik had een vrouw daarvan ontmoet toen ik bij een concert van Emmylou Harris was in juni vorig jaar. Ja, die vrouw kwam bij een round van ons kijken en die vroeg aan ons van wil je mij eigenlijk helpen met het opnemen van dat filmpje? Want ik moet het alleen doen, maar ik kan wel wat hulp gebruiken. Dus dat was een hele onwerkelijke vraag. Maar natuurlijk gingen wij de beste live autocue zijn die ze maar nodig had.
0: Prachtig.
1: Had ze niet nodig overigens.
3: Nee,
1: maar...
3: ze kan echt zo mooi vrij spreken. Ja. Maar ja, het was denk ik ook gewoon meer een soort van houvast.
1: Ja. En wij waren haar houvast.
3: Ja, wij waren haar houvast. Wij waren natuurlijk ook helemaal... We hadden ons voorgesteld van... Hallo, ik ben Kim. En hallo, ik ben Antoinette. En hi, ik ben Emmy.
1: En wij dachten, dat weten wij wel. Ja, we voelden ons gelijk heel erg op ons gemak daar. Dat was heel raar.
0: Maar als je nou weer gaat, ga je dan weer naar haar toe?
3: Nou, we gaan haar, als het goed is, volgende week zien.
1: Bij het concert.
0: Ja, hier in Nederland. Ja. Die ga ik ook zien.
1: Backstage.
0: Ja, nou dat komen wij dus niet. Als je het regelen kunt, dan zou het heel leuk zijn.
1: Ja. Nou, we vinden het al heel bijzonder dat... Dat het
3: ons zeg maar zo overkomt.
0: Ja.
3: We hebben ook heel veel contact met haar violist, haar fiddler.
0: Mm-hmm.
3: Die hebben we ook zeg maar ontmoet afgelopen november in Nashville in de Station Inn. En daar zijn we 2 weken geleden, of 3 weken geleden alweer, bij Rodney Crowell geweest.
1: Daar speelde hij ook mee.
3: Ja, het is echt... die reis was echt... Ik kan dat nog steeds niet bijhouden, zeg maar. Alles wat wij in die 2 weken, eigenlijk binnen een week, mee hebben gemaakt, dat kan je niet binnen 10 minuten vertellen.
1: Nee. Het hield ook gewoon niet op, hè? Want we hebben Larry Cordell ontmoet. Daar gaan jullie zo meteen ook een liedje van draaien.
0: Ja.
1: Carl Jackson, Vel Story in the Station Inn, de drummer van... Alison Krauss en Union Station. Larry met de moeilijke achternaam.
3: Uit Canada.
1: Echt. Maar een ontzettend aardige man. Eamon Don.
3: Catherine.
1: Ja, Catherine. Nee, want die speelde ook mee met Rodney Crowell. En dan hadden we nog in het vliegtuig toen we naar huis gingen.
3: Het is genoeg geweest.
1: Ja, we hebben Emmylou Harris ontmoet. Hoe kan dit nou allemaal? Het is nu klaar. Meer kunnen we gewoon niet hebben.
0: Nee.
1: Ja, dan loop je dat vliegtuig in. En dan word je aangesproken door een man. En die zegt, voor wie spelen jullie? Ja, voor onszelf. We zijn een duo uit Nederland. En hij zei, I'm a pedal steel guitarist.
3: Wie ken je allemaal? Dus wij alle pedal steel gitaristen natuurlijk opnoemen. En, nou, we praten zo wel verder bij de tussenlanding in New York. Want we hadden dus een tussenlanding in New York. Dus zo gezegd, zo gedaan. Wij stonden te wachten op onze gitaren volgens mij. Ingecheckt worden.
1: Ja, want ze moesten weer in het ruim. Hij stond ons op te wachten daar.
3: Ja.
1: Het was heel bijzonder. En hij zei, you know Ilse de Lange? Toen zeiden wij, die kennen wij wel. Ja, I wrote her number one hit song. I'm not so tough. You know that song?
3: Toen dachten wij van, wanneer houdt dit nou eigenlijk op? Hij moet gewoon naar huis. Ja. Stop! Ja.
1: We kunnen niet meer. Het is echt heel bijzonder. Allemaal, alles.
0: Ja. Nee, maar ik gun jullie dat ook. Ik vind jullie op het moment echt, als ik dit zo zeg, de Orange Blossom Specials.
3: Nou.
0: Want het is wel heel speciaal wat jullie hebben gedaan. Van Nederland.
1: We hebben het meegemaakt gewoon. Ja, dit is ons overkomen. We hebben daar eigenlijk niks.
3: Beetje lachen en lief doen en dan krijg je dat, hè?
0: Johan, dan weten wij ook wat we moeten doen.
1: Ja. Ja, het was heel bizar. Ja. Maar dankjewel, het is heel lief dat je dat zegt. Ja.
0: Jullie gaan zometeen nog wat spelen.
1: Gaan we doen.
0: En hadden jullie nog iets wat je zegt van nou, dat willen we zeker even kwijt?
1: Ja.
3: Nou, sowieso heel erg bedankt dat wij hier mogen zijn.
0: Ja, maar dat doen we graag.
3: We zijn hier altijd graag. En,
1: absoluut.
3: We hebben heerlijk gegeten.
1: Ja, wordt goed gezorgd hier. Het zijn absoluut. Echt ontzettend lieve mensen. Dus wij geven jullie even een applausje.
0: Dankjewel.
1: En als mensen ons live willen komen zien. We spelen nog de komende weken op verschillende plekken.
3: Ja.
1: Waaronder morgen in Dodewaard. Voor het goede doel.
0: Oh.
1: En ook op Cornfields.
3: Ja, over twee
1: festival
3: weken,
1: in Lunteren staan we.
0: Oh.
1: En ook nog heel veel andere artiesten die daar zijn. Dus mocht je daar tijd en zin in hebben, dan zijn we daar te vinden. Vinden we leuk.
0: Prima. Ja. Dan houden we het hierbij. Ik dank jullie voor het interview. En voor de fijne momenten die we nu hebben. En de fijne muziek die jullie laten horen. Dus,
1: dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. We gaan naar Larry Gordon. En dan is daar nog een hele bekende bij. Die kennen jullie denk ik ook wel. Travis Tritt.
1: Absoluut. Ja.
0: Die hebben jullie ook even...
1: Nee, die niet.
3: Die niet. Misschien de volgende keer. Misschien in juni straks.
0: kom dan nog een keer terug. Dan kunnen we daar ook...
1: Is goed.
0: Goed, dan gaan we daar nu naar luisteren met Raw Enough to Edge.

0: wil er toch nog even iets over zeggen. Want het is natuurlijk een fantastische bluegrass. Hè, die man, die Larry Goyle. En samen met de countryzanger Travis Tritt. Is ja. dat een heel uniek iets.
1: Maar over dat bluegrass van Larry Goyle. Kijk, die Travis Tritt. Die heeft samen met Earl Scruggs ook nog. Want die is ook goed op de banjo. Wist je dat?
0: Ja.
1: Hij is wel een countryzanger. Maar hij weet ook wat een banjo is.
0: Ah.
1: Dat is wel leuk, want hij heeft samen met Earl Scruggs gespeeld. Ja, nou, klopt. Dat is toch een beetje de uitvinder. Hè?
0: Ja.
1: Want dat ben ik staan. Maar goed.
0: Hé, hey, we hebben nog wat, zie ik staan. Is dat voor Jaap?
1: Wat hè?
0: Die Hot Rice.
1: Nee, ik...
0: Oh, die heb je niet.
1: Nee.
0: Het gaat over Tim O'Brien.
1: Oh.
0: Die zit in die band Hot Rice. En ja, ik ga er niet te veel over vertellen, want
1: nou ja, die Tim
0: de muziek vind ik altijd veel leuker eigenlijk.
1: Ja, maar die Tim O'Brien, dat is toch een mandolinespeler?
0: Ja.
1: Oh, maar die kan het ook wel, denk ik.
0: Maar ik denk dat ze samen dan wel een soort Cowboys Live hebben.
1: Cowboy Live?
0: Ja.

0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Wij in ons programma, de Eagles.
1: Nou.
0: Nou, ze hebben, wacht, ze hebben ook een pedalstil. Want in het verleden draaide wel eens The Girl from Yesterday. Wie kent het nog?
1: Ja.
0: Ja, en dat was ook een pedalstil. Maar dit was natuurlijk leuk, want de Eagles opgenomen in de Grand Ole Opry.
1: Ja.
0: Het werd leuk aangekondigd, origineel natuurlijk. Maar goed, de stem was van niet van Glenn Frey, want die is van ons heen gegaan. De zoon van Glenn Frey, Deacon.
1: Hm.
0: Deacon Frey, en nou, ik vind het gewoon leuk. En op gitaar was natuurlijk onze Fishke, Vince Gill. Ja.
1: Ja, dus we hebben alles weer genoemd. We gaan weer verder met muziek.
0: We gaan live. Ja, gaan we doen.
1: Gaan weer live. En ja, ik ga ze nu toch even anders aankondigen dan ik gewend ben. Want het zijn de Orms Blossom. En dan noem ik het toch maar de specials voor vanavond. En dan zeg ik de microfoon is jullie.
2: Dankjewel. Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen wat wij in Nashville hebben geschreven.
3: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken, maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hit-songwriters Dana Perdue en Phil Barton.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden.
3: Ja.
2: Dus ja, die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
3: Absoluut.
2: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

0: Dankjewel. Ja, en het volgende liedje wat we voor jullie willen spelen. We wilden namelijk niet met een sad song eindigen.
1: Nee, het maakte zelfs een fout omdat ik zo in het ding zat. We hadden net wat dingen afgesproken en dat was ik al.
0: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Het is gewoon helemaal nieuw op de radio en we spelen dat ook nog niet zo lang. Dus dat krijg je er gratis en voor niks bij. Gewoon het rauwe materiaal. Ja, het volgende liedje dat gaat over... Het is een drinking song die ik schreef een jaar geleden samen met Michelle Lee. Die ik daar ontmoette en het klikte. Zij bleek ook een songwriter te zijn. En toen gingen we dus in een Mexicaans restaurant lekker eten. Margarita erbij. En toen dachten we, hoe leuk is het als wij een drinking song gaan schrijven vanuit het perspectief van de margarita.
1: Ja, niet de pizza.
0: Niet de pizza, nee, het drankje. En dat is Date Night geworden. En Kim is een beetje jaloers op dit liedje,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik heb een liedje geschreven, Jealous. Maar ik ben echt jealous op dit nummer.
0: Ja, maar je mag hem meespelen met mij.
1: Absoluut.
0: Vandaag. Date Night. 1, 2, 3, 4.

0: Nee. Goed, zullen we eerst even de Orms Blossoms bedanken. En,
1: in jouw geval de specials dan.
0: Ja, voor mij wel. Maar, ja.
1: Dankjewel, leuk ja.
2: Ja, jullie bedankt dat we hier mochten zijn nogmaals.
0: Ja, nee, we doen het met heel veel plezier. Want mijn motto is nog steeds, wij moeten de countrymuziek promoten.
1: Hooghouden.
0: Hooghouden.
1: Zeker.
0: Ja, want...
2: Nou, dank jullie wel dat jullie dat doen.
1: We doen er zeker wat over, want ik vind het al prachtig. Kijk, covers is mooi, maar als ze eigen nummers gaan spelen, dan kijk ik er een beetje een zwak hart voor.
2: Nou, dat vinden wij ook heel bijzonder, dat we dat mogen doen. Dus dank jullie wel.
0: Ja. Goed. Ik hoop dat we elkaar nog eens wat vaker spreken. Want,
1: Maar ze wonen vlakbij, joh.
0: Ja, mol.
1: Nee, in de Betuwe, Kersenstreek.
2: Nou, je bent nog door de straat gereden bij Kimmy. Dus,
0: ja, we zijn twee keer volgens mij zelfs.
1: Ja. Nee, wat we net hoorden was Christy Lee Akers. Het leek een beetje bluegrassachtig.
0: Ja,
1: want ik hoorde Dobro. Maar ze komt van Australië. Maar ja, ze kreeg natuurlijk wel bij het Amerikaanse Compass label.
0: Ja.
1: Ja, als je goed bent, dan kom je ertussen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Toch? Ja. Ja. En je moet misschien een kruiwagen hebben, maar dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar dat was van haar album Better Days. Van deze Christy Lee Akers. Hebben we er al vaker over gereden? Nee, geloof het niet.
0: Misschien wel.
1: Maar goed. Het album heet ook zo.
0: Oh, kijk.
1: Better Days. Het is een eindje oud, hoor. 2008 of zo. Ja. Wat gaan we nu doen?
0: Donna Elise.
1: Wie? Oh, Trucker.
0: De Trucker. Ja, dat is weer even belangrijk. Want dat hoort ook in ons programma, hè?
1: Ja, de Trucker.
0: Trucksong. Ja. Het komt van het album Mountain Lily. Uit 2024.
1: Van Donna Elise, ja.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Maar... ik mocht de Trucker uitkiezen. Maar het is niet... Nou, ja, de titel... Wacht even, Johan. De titel heet natuurlijk Rollin. Maar het is niet echt een Trucker nummer. Maar ja, het gaat wel over de weg. Of moeten mensen maar luisteren?
0: Laat ze maar luisteren, joh.
1: De Trucker Song.
3: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: guys. I'm Donna Ulysses from Nashville, Tennessee, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass music.
1: Nou,
2: hoor je de laatste zin? Ja, met die trucker. Yeah. My life go down the road, zei ze. Ja, dat heeft met haar hoofd te maken. Waarom moet ik dat eigenlijk uitleggen?
1: Dat heeft weet ik ook niet.
2: Waarom zeg ik dat eigenlijk? Helemaal niet. We gaan naar een heel bekend nummer. Daar kennen we wat over zeggen. Nee?
1: Ja.
2: En toch?
1: Lobo, ja, dat kennen we nog wel. Die tijd van Veronica, toen kwam die eigenlijk wel bijna dagelijks voorbij.
2: Ja, dat nummer heeft toen grijs gedraaid.
1: Oh, ik zwart.
2: Niet grijs. Nou, dat is een gezegd. Maar die Lobo, ik heb gezocht. En ik vond zijn echte naam. Ronald Kent Lavoie.
1: Oh.
2: Dat is een echte naam, want Lobo is lekker korter zo.
1: Ja, dat vind ik veel makkelijker.
2: Maar we waren samen over eens. Wij kenden dit natuurlijk van Ruud Hermans.
1: Ja, ook dat. En de Tumovic heeft hem ook uitgebracht.
2: Ja, leuk.
1: Het staat toch bij mij op een van de... Volgens mij, laatst had ik een keer een LP gevonden. Die kende ik helemaal nog niet.
2: Nee.
1: Maar allemaal nummers van de Tumovic. En daar stond hij volgens mij ook op.
2: Oh, oké. Nou ja, goed. Laten we er gaan luisteren dan. Is dat ons laatste nummer?
1: Ja,
2: jammer. Wat erg. Ja. Nou ja. Het gaat over een hondje, toch?
1: Oh, het zou kunnen.
2: Me and you and a dog.

0: tafel. Hou de microfoon zo open. Ik zat even mee te blaren, sorry.
1: Ja, heel veel luidsprekers thuis zijn nu kapot.
0: Hé, hey, ik hoor Brian Paisley niet. Loopt die al?
1: Ja, we zijn ergens halverwege ingevallen. Ik ga mensen bedanken. Ik ga Jos bedanken voor het verbeteren en aanvullen van de titels. Patrick, Valerie, Johan, Jaap, Antoinette en Kimmy. En nog meer? Nee, hè? Nee.
0: Nee, we moeten Kim zeggen.
2: Kimmy is goed.
0: Toch?
2: Ja,
0: oh,
2: ja, perfect.
0: Oh, goed. Nee, dan hebben we het goed gedaan.
1: Ja. Ja. Volgende week dan zitten we hier weer met twee oude bekenden.
0: Ach, touwtjes.
1: Touwtjes.
0: Al gezellig.
1: Ja. En Harro alleen. En ja, luisteraars, ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Want zonder jullie waren wij ook niks.
3: Oh, mooi. En, mooi.
1: Ja, binnenkort nog veel leuke dingen. En tot de volgende keer.
0: Bye, bye.
2: Doei.